0: Ja, ik zal het met je. Niemand weet ook een serie van. Maar ik weet niet wat het kan gaan. Hoe lang je het doet.
1: Ja, het was een koe. Oh, het is een koe. Ja, we hebben hier voor een bagage. En mijn kies. Yes, sir. I love them. Yes, sir.
2: You might want to release that mic so we don't have to listen.
1: Oh, shit, did I say? Did I?
2: Yeah.
1: We'll see what happens.
2: Everything.
1: Well, come on.